0: kjøle stoppet.
1: Ja da.
0: Kloppa på. Hør etter da. Kom opp i stampen før du fryser her da.
2: Da sitter naken, eller? Fy faen, taper et håndkle da.